0: tegen toe. Ik ga gewoon doen, het is niet slecht hier niet.
1: Kan je ervan les, kent u?
0: Hij gaat zo naar de reisje en zijn huisje niet tegen toe gemist. Het is nooit weer een nacht. Niet met de dioxier, maar ben je wel heel hout. Zo wist ze die zeer, ze gaan me nog zeggen. Ach, kom maar, hè. Moet je van haar, hond zijn. Aan mijn geheide, hoe die jacht taken, die kunnen hebben. We hebben wat er iets te doen, om zich op plek aan te komen. Heb je zes ook gemaakt, niet zo'n geslaan, goed gezegd.
1: Madrid was born,
0: hè? Ja, niet zo'n geslaan, hadden ze dat gedaan, maar ze wisten niet minder. We hadden eigenlijk in Madrid om een baar naam. In Madrid om een boot, en dat je niet zei, kinder, gewoon om hier. Ook zei, mag me goed heen, mag als dokter aan in de moer. Kan hen, de nor alles. De moeder gezien. Ach, niet aan mijn vader, maar ik zou hem. Roeg een lakker toen je hossie boter, madre boei, die zeg maar.
1: Ach, en toen, wat is dat? Ach, ik maat hier, dat wint u al boeien hebben.
0: Hoe zei ik maat last hier dit? Fakkele. Fakkele, ja, wat is het? Ik zag het jouw orde, hoe je het zin in toe. Maar ze hebben een broek, ik heb niet gezegd, maar ik heb een vrouw van de breed. Ik heb een drolale hoort, dat is een ding. Ik heb een lastje, dit krieg ik reisjes en essens naar Galate. Of die een gulle mag, dat zijn magere hoor, die arme.
1: Wil je hoor je goed zijn, is er madre mag hebben in de vrouw?
0: Ja, maar wil je, ach, ik hoor je gewoon. Geen kliefje, ik mag klaan, boutig, klaar, niet meer. Ik was een kerst gariegum, wie je, madre, wie gum heenig. Wie de vaste zoest, en ja, klein, wat ik hoor, hoe je mag het, en waar, ik wie je, dat je al tien poor bent toe. Ik neer die zinne, klaar, de kerlasje onder zijn, ding toe, een firearm, de ultim heenig, een meurige, ik de bij je, een meurige.
1: Kerlasje onder zijn?
0: Ja, een kerlasje onder zijn. Als je aan het rum wil brengen, ja, kan je zien jou. Je maakt het klant, en je kan je naar huis doen. Dan ga je het zwaar weer doen. Ach, niet de hoor, je lekker mooi.
1: Doet veel, dan mag je daar huilen wat er wel in de kerel. Ben ik hoor hier.
0: Ta, kudukko, breed je zijn des. Dan tjaden niet te leggen, je kon als jelle. Breed je zijn des. Als je bedit, die vader. Ta klant, en moet jou. Niet op een horkraat, achlan, en misschien jouw noemen dat, kan ik maar iets aan vinden.
1: Maar hij negeert dat maar snel radio en is haar achlan.
0: Ja.
1: Wat is het gemaakt?
0: Wel, niet in het jaar, maar dat je er ook. Ach, we zijn toch een kort, we moeten in het stalletje om mij waar. Maar wij niet in de hokker, hè? Kunnen we met jou binnen? Maar daar moet je gewoon in de hangar binnen, maar. Ja, dan moet je wel vader met de kleeklaan. Mother is going to be in
1: Poland. Schreven that is
0: in the language. Yes, yes,
1: yes. Have you seen the land where you can have a good bill of the mother?
0: Well, it's still a channel grown with a tempo. Harren 80s, it was. That's a good bill of the mother. That's a good bill of the mother. That's a good bill of the mother. That's a good bill of the mother. That's a good bill of the mother. Ik heb het niet gezien, maar ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien, maar ik heb het niet gezien. Maar ik heb het niet gezien, maar ik heb het niet gezien. Maar ik heb het niet gezien, maar ik heb het niet
1: gezien.
0: Wat is het gezien? Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Vliegt mij.
1: Ik had die niet raken, ben er weer door wester in Meerlijk. Ik ben echt geloof ik naar Madaria.
0: Ja, niet ha. Ja, ik zei dat je niet bocht. Niet ha. Niet ha, ik zei niet zelf in de haren wacht. Ik had die werkelijk toen de gelden. Ik zei niet, ik zei doen, die is haar werkelijk wacht. Wie maakt het deel, dat ik mijn werkelijk nu zie niet, ja. Wacht er dus goed, hè. Niet ha, ben toch. Je hebt mijn maatje haar gelden, niet zo veel, hè.
1: Kan ze aan in de schaam Madaria zo? Niet was stekken handen, ben ik niet meer... ein húsk glóð fyrir björðalótis gæði andrið
0: sjá það stúnsera. Já, það stóðu maður í þó okkur hún dagunni stóðu hún að það sem bætti gæði hann hjá að það er það sem bætti gæði hann hjá að það
1: sem bætti gæði hann
0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye

0: Well, Bearla, the Lauren Brandon O'Leake, a Valley Crown, then a Vadra, the Gna. Ach, Marisol de Koch, Nigoni, Vin, Roddy, and a Gna Roddy.
1: Nel Hagen Cheddy, some Lachty, Lauren Royal. After Morrison, Lauren Bearla.
2: Maar wie doet het door doen, is dat we dan niet meer mee gaan het zal lastig zijn, dat
1: is
2: het.
1: Wel, is toch, Maar wie ver niet zijn is dan als je koppel bij nu die sier wordt ergens rug garden sergeant Tom van de wie dingen wie is jouw rug Madrid manier ben waar die in zijn naam zijn ergens lukt zijn Madrid dat was daar geen tien ergens doet je les dan is zijn Madrid ergens doet je daar Madrid ergens doet je les naar huis niet een

Na Martin dan ook is aan Lucie Martin eveneens dienen een maand na na kolder mag hij, agus reetien zal hoort de goed vele en ja, agus pingeljoerljoer kolder mag hij er bovenig Martin agus geljoerelle, agus toch een chat hoe zat je gewoonieke kolderi oga, agus ge kolderi beter na hoelga ehentesin agus dienen je aan op er gedo een kurgen geen on kolen je nog de gaan, agus ge geven een achtgele er voor de tiere. Hoe moet je in je na heen er moske kol agus Pisi Le Carlin, Charlie Coot, agusin chin Colloch Trevor, no Trevor's Rooster in chin agus she Fintan McManus, far na fuime, far a guitar agus far a visuki, agus comodoid bra keol as conde armanach a chum in kion chin Trevor's Rooster. Philip Clark, Martin Murphy, Karen McMahon, agus Hugh Junio, Colinassi, in the Danta in Chin Freshen. Agus Pishin Wan Elawab, Agus Nadam Shuri in Shah, Holomid Nistushkid, Mwinter Duffy, Holomid Rurakab Nistushkid, Bursakabatan Shah, Shane Agus Dylan, Adam Shu in Shah, La Coolies Reel, Agus the Silver Spear.